0: Mocht wel. Zalig, hè? Zalig. Ja, Argentinië mocht niet winnen. Dus het wordt hier nog een heel groot feest.
1: Het Amerikaanse leger heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De aanvallen moeten de Iraanse militaire capaciteiten verzwakken om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt zelf een verrassingsaanval te hebben uitgevoerd op een commandocentrum van de vijand in Syrië. Ook Kuwait en Bahrein liggen opnieuw onder vuur. De luchtafwering Kuwait onderschepte vijandelijke drones uit Iran. Voorlopig is er nog geen informatie over schade of slachtoffers. In de buurt van Napels in Italië is het lichaam van een journalist aangetroffen. Volgens het Italiaanse parket is de man wellicht vermoord. Het 53-jarige slachtoffer werkte als sportjournalist voor lokale media en hij werkte ook voor het regionaal milieuagentschap. Zijn lichaam werd gevonden door de brandweer nadat hij was opgeroepen voor een brand. Het parket denkt dat de man mogelijk eerst doodgeschoten werd. Het weer. Vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbieze. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Classics. Radio 1.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: Nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Classics.
3: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
4: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
3: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
5: VRT Zomerhit.
6: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Classics. Radio 1.
9: Een goeie nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken in een grote bedrijfshal van een glasbedrijf. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
10: Ja, we zijn om 00:30 opgeroepen vannacht. Het ging om een uitslaande brand in 3 loodsen bij een glasbedrijf. De brand is nog steeds bezig, maar is ondertussen wel omschreven. Onze ploegen hebben de brand gecontroleerd. Maar we gaan nog wel heel wat uren werk hebben met het nablussen en ervoor zorgen dat alles weer veilig is.
9: Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg hun woning verlaten en afrit Leugenberg werd afgesloten. Niemand raakte gewond bij de brand. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurige ziekte konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna nog 60% van het loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Dat wil zeggen dat ambtenaren die al in dienst zijn, de ziektedagen behouden die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ferran Torres scoorde in de verlengingen het enige doelpunt tegen Argentinië. De finale was geen spektakel. Beide ploegen speelden ver onder hun niveau. Een afscheid in mineur voor Lionel Messi, die zijn ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. Spanje pakte de titel met amper 1 tegendoelpunt in het hele toernooi. De Spaanse speler Rodri kreeg nog de trofee van speler van het toernooi en de Fransman Mbappé blijft met 10 doelpunten de topscorer. De finale werd omkaderd met veel spektakel en show met sterren als Tom Cruise, Madonna en Justin Bieber. Toen president Trump en FIFA-baas Infantino na de wedstrijd op het veld kwamen voor de ceremonie, werden ze uitgejouwd. En in Vilvoorde woont een grote Spaanse gemeenschap. Een duizendtal mensen volgden er de match mee op grote schermen in het Aziatpark. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
11: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verloren.
12: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
13: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is. We zijn nog eventjes mee gaan feesten, maar nu gaan we wel slapen.
9: Vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be en op sportza.be.
8: Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics. Radio

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
4: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
5: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
4: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
6: VRT Zomerhit.
7: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
8: Classics.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Classics. Radio 1.
3: 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. Nieke Nijrink van Brandweerzone Antwerpen.
4: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen voor een industriebrand. Het gaat om 3 loodsen. Die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Dus het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar ze mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig. Maar we gaan wel nog heel wat uren werk hebben om de situatie hier volledig af te ronden en na te blussen.
3: Op de A12 werd afrit Leugenberg een tijd lang afgesloten. In de straat van Hormuz bij Iran staat een schip in brand. Volgens Iran zijn er 2 olietankers geraakt toen ze probeerden om via de zuidelijke, door Iran verboden route, door de zeestraat te varen. De Iraanse machthebbers herhalen dat zolang de VS aanvallen uitvoeren op het land, geen enkele druppel olie of gas door de straat van Hormuz vervoerd zal worden. En vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel, voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Ruben Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn 2e wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het EK, ook nu Rodri.
3: En de Spaanse ploeg die landt vanmiddag om 12:45 in Madrid. En ze zullen meteen daarna in een dubbeldekbus door de hoofdstad gereden worden. 2400 agenten zijn opgeroepen om alles veilig te laten verlopen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen, dinsdag, zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en van Sporta.
2: Radio 1.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Radio 1 Classics live.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
2: Classics. Radio 1.

0: zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Spanje is wereldkampioen voetbal, maar ze hadden er wel verlengingen voor nodig tegen Argentinië. Pas in het allerlaatste kwartier scoorde Ferran Torres het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 man na rood voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde heeft een duizendtal mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Asiatpark. Er wonen veel Spanjaarden in Vilvoorde en zij waren uiteraard dolgelukkig.
2: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen. En we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze dat hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
1: Voor de finale was er al veel spektakel en show en ook in de pauze kwamen sterren als Madonna en Justin Bieber opdraven. En dat nam bijna een half uur in beslag. Normaal duurt de rust 15 minuten. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje, maar ze werden door het publiek uitgejouwd. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Er vielen geen gewonden. Nieke Nijrink van brandweerzone Antwerpen.
4: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
1: Door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om de branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden die ontstonden door een blikseminslag. En er is al ruim 320 hectare in de as gelegd. Verschillende wandelpaden daar zijn afgesloten. Bij een Russische aanval op een Turkse vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 5 bemanningsleden zijn nog vermist. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde graan. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Maar de Russen hebben hun aanvallen op Oekraïnse havens de laatste weken wel opgevoerd. En als een reactie zeggen ze zelf op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen. Het weer, een bewolkte dag wordt het met hier en daar een beetje regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.

0: Nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Classics. Radio 1.
2: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de 2e keer ooit wereldkampioen voetbal. Het had wel verlengingen nodig tegen Argentinië. Het verlossende doelpunt van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
3: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verliezen.
4: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2, 3 witte streepjes. Dat we deze 2e ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
5: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
2: In de pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde 1/2 uur in de plaats van de normale 15 minuten. En na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden. Daardoor konden ambtenaren die nooit lang ziek waren geweest hun ziektedagen gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, behouden. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in, vertelt Nieke Nijrink van de brandweer.
6: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
2: En door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica opnieuw branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om ze te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorpje op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn daar afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden na een blikseminslag. Zo'n 320 hectare is daar al afgebrand. Verschillende wandelpaden zijn afgesloten. We krijgen veel wolken vandaag met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

slijt in een Bowery saloon. Laat ze staan te serieën.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Classics.
2: Radio 1.
3: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal en in het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham vandaag premier. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het EK, ook nu Rodri.
3: Na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost, die de finale becommentarieerde op tv.
5: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
3: In de pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde een half uur in plaats van de normale 15 minuten. En in Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft een 1000-tal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroebelen.
6: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
7: Heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
8: Ik zie fier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
9: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
10: We zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
6: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
11: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster. Mocht wel.
12: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
6: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
3: Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden om te gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert nu voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Elk jaar drinkt er zo meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Dat is zoveel als 1000 Olympische zwembaden. Die natte gebieden zijn heel belangrijk, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
13: Dat geeft enerzijds voordelen voor de natuur. Het rijden planten, vogels, amfibieën die terugkeren. Maar dat heeft ook een positief effect, bijvoorbeeld tijdens warme periodes. We zien dat die natuurgebieden tot 5 graden koeler zijn dan de omgeving. En anderzijds is dat een heel belangrijke waterbank, omdat ook heel wat economische sectoren hebben dat water nodig.
3: Het komende jaar wordt nog eens 1000 hectare natte natuur hersteld. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries zijn geraakt. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En in het Verenigd Koninkrijk maakt premier Keir Starmer straks plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham. Die werd vrijdag verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van Labour. Tot vorige maand was hij burgemeester van Groot Manchester. Vele de Vos ging bij de inwoners polsen wat ze van hem denken.
14: De B-Network, het netwerk van gele stadsbussen, trams en binnenkort ook lokale treinen, is een van de zichtbaarste verwezenlijkingen van burgemeester Andy Burnham. Private busmaatschappijen zijn opnieuw onder controle van de stad gebracht. En dat waarderen de reizigers.
15: I think Andy Burnham's done a great job with the buses as well as the trams.
16: It's certainly simplified the timetables. It's also worked out a lot cheaper as well.
14: Drie keer werd Burnham verkozen tot burgemeester van Groot Manchester. En veel inwoners hier vinden het jammer dat hij vertrekt.
16: I am very sad. Yeah, I mean, hopefully onto bigger and better things.
17: Absolutely. He's the king of the north. He's a man of the people.
14: Maar zal de koning van het noorden ook een goede premier worden?
16: I hope so. I would vote for him. So I guess we'll wait and see what his policies are.
18: I'm hoping he will surprise us. So I'm keeping an open mind for now.
19: I don't know. He can't say for sure. Just have to wait and see.
3: We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: in Bermo.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Radio 1 Classics live.

dat er alles anders heet. Voor eeuwig vergeten ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet.

de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscan en van die toestand.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 8:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Die titel is ook door Spanjaarden bij ons uitgebreid gevierd. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van de Memt.
3: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen.
2: Na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost die de finale becommentarieerde op tv.
4: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
2: Argentinië moest de verlengingen ook met 10 spelen na een rode kaart. En na de wedstrijd kreeg de Argentijnse speler Leandro Paredes ook rood omdat hij Spaanse spelers woest te lijf was gegaan. In Vilvoorde, in Vlaams-Brabant, heeft een 1000-tal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroemele.
5: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
6: Heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
7: Ik zie fier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
8: Spanje heeft gespeeld, hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
9: Wij zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
5: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
10: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster. Mocht wel.
11: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
5: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
2: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe, vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen, die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Het komende jaar komt daar nog eens 1000 hectare bij, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
12: Daarmee kunnen we jaarlijks 2 miljard liter water in de bodem laten infiltreren. En dat komt overeen met 1000 Olympische zwembaden die ieder jaar via die natuurgebieden opnieuw in de grond infiltreren in plaats van dat het water naar de zee wordt afgevoerd.
2: Natte gebieden zijn belangrijk voor flora en fauna, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben ook grote economische waarde voor het vele water dat sommige bedrijven nodig hebben. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries geraakt zijn. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En bij een Russische aanval op een Turks vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen en 4 bemanningsleden zijn ook nog vermist. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde mais. Rusland heeft nog niet gereageerd op die aanval. En voor de 9e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger bombardementen uitgevoerd op Iran. Daarbij zouden militaire commandocentra en lanceerbasissen zijn geraakt. Kuwait, een bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, zegt dan weer dat het aangevallen wordt met Iraanse drones. De Iraanse revolutionaire garde heeft ook 2 olietankers aangevallen en uitgeschakeld in de straat van Hormuz, omdat ze hadden geprobeerd om via een door Iran verboden route door de zeestraat te varen. Als gevolg van de escalatie is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot een hoogste peil sinds juni. We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van den Bemt.
3: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
2: Argentinië moest de verlengingen met 10 spelen na een rode kaart en na de wedstrijd kreeg Argentinië opnieuw rood na een vechtpartij. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
4: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verdediging.
5: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
6: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
2: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En dat plan schiet dus goed op, zegt Lander Wantens van Natuurpunt.
7: We hebben 300 hectare hersteld. En het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waar vergunningen klaar liggen, waar werken gaan starten. Dat gaat dan over stuwtjes plaatsen, het dempen van grachten, herstellen van poelen, aanpassen van het watersysteem dat we water vasthouden. Zodanig dat die gebieden opnieuw natte natuur worden.
2: Natte gebieden zijn belangrijk voor fauna en flora, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben ook economische waarde. En bij een Russische raketaanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa zijn nu al 10 doden geteld. Het schip met een Turkse eigenaar verliet net de haven van Odessa met een lading mais toen het geraakt werd. De 7 overige bemanningsleden raakten gewond. Het gaat om Syriërs en Indiërs. Rusland bevestigt dat het de haven van Odessa heeft aangevallen, maar beweert dat het enkel opslagplaatsen met brandstof voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploestert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna nooit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Ving nog niet veel wind,

Die laatste dag met dochter lief, leerde ze nog fietsen. Haar wiel behoos te draaien, kost er ondanks alles van genieten. Maar zonder vrouw en kind, de kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Dus ik heb haar compassie gemaakt gaan. En God zei, kom maar weer, ik ga er staan.

Classics. Radio 1. 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het versloeg Argentinië in de verlengingen met 1-0. De beslissende goal van Ferran Torres viel in het laatste kwartier. In de pauze van de WK-finale was het voor het eerst een grote halftime show met allerlei sterren, zoals Madonna, Shakira, de Koreaanse groep BTS en nog andere. En dat klonk zo.

0: De halftime show duurde bijna een half uur. Normaal duurt de pauze maar een kwartier. En in Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En vandaag zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers, vertelt correspondent Sven Duytens vanuit Madrid.
1: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
0: Tijdens de vieringen in het westen van Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. De jongen zou omgekomen zijn nadat een fontein instortte. Verschillende jongeren waren daarop geklommen. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En één dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Maar daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. In Tongeren, Hoeselt en Bilze in Limburg neemt een groep ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf initiatief om hun kinderen naar school te brengen. Over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is er al erg lang discussie. Veel kinderen moeten heel lang op de bus zitten en dat zijn deze ouders beu. Een van hen heeft een taxibedrijf en zal elke ochtend 8 kinderen naar school brengen, zodat ze niet meer 1,5 uur op de bus moeten zitten.
3: Als jij dan van Tongeren naar Bilze moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
2: In Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In West-Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij stierf nadat een fontein instortte, waarop verschillende jongeren waren geklommen om te vieren. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag zijn er nog vieringen, onder meer in de hoofdstad Madrid, met de spelers, zegt correspondent Sven Tuytus vanuit Madrid.
4: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Heel snel heb je de belangrijke verkeersassen die vastzaten omdat de mensen gewoon de straat innamen. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
2: En bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is zeker 1 dode gevallen. Een van de doelwitten was een ondergrondse raketbasis. Iran heeft geantwoord met aanvallen op de golfstaten Kuwait en Bahrein, waar de VS militaire infrastructuur heeft. Het is al de 9e dag op rij dat de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een voorlopig akkoord over een gevechtspauze. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel nog altijd diplomatieke contacten zijn met de Amerikanen. Het is bewolkt maar droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er kans op wat lichte regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bochten.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven, maar de kern.

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De prijs voor ruwe olie stond vanmorgen op zijn hoogste peil sinds juni. Het is vandaag de drukste dag van de zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is vanmorgen opnieuw boven $90 geklommen. Dat is het hoogste peil in een maand tijd. Steven Rombout, dat heeft te maken met de toegenomen vijandigheden in het Midden-Oosten?
3: Ja, bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Er werd gevreesd voor grote tekorten omdat de scheepvaart door de straat van Hormuz bijna volledig stilviel. Die straat is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olieproducten. In juni, toen een staakt het vuur bereikt werd, zakte die olieprijs weer snel tot bijna $70 per vat. Maar nu is olie weer fors duurder aan het worden door die wedertijdse aanvallen tussen Amerika en Iran. De voorbije uren is de olie prijs wel opnieuw onder de $90 gezakt door de hoop op nieuwe onderhandelingen tussen beide landen.
2: Dankjewel, Steven. En bij de aanvallen van de VS op Iran vannacht is 1 dode gevallen bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen?
4: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
2: Bedankt, Pauline. Oekraïne zegt dat het afgelopen nacht 7 Russische schepen heeft aangevallen op de zee van Azov. Die binnenzee verbindt enkele havens in Rusland en door Rusland bezet gebied in Oekraïne met de Zwarte Zee. Oekraïne valt olietankers aan, maar ook schepen die de bezette Krim bevoorraden. Het Oekraïnse leger vuurde ook meer dan 400 drones af in de richting van Moskou. Daar vielen in totaal 10 gewonden. Er werd ook een olieopslagplaats geraakt en magazijnen van pakjesbezorger Wildberries. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens het bedrijf zelf is het werk daar wel alweer hervat. In Gent is de omgeving van de Sint-Jorisbrug dicht bij het treinstation Dampoort afgesloten door de politie na een vermoedelijke steekpartij vanmorgen. De plek ligt aan de rand van de feestzone van de Gentse feesten. Of er gewonden zijn, dat is momenteel niet duidelijk. Het parket kan voorlopig nog niet meer informatie geven. Vandaag is het ook de drukste dag van deze zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. Er worden daar 92.000 passagiers verwacht. Er zijn een aantal redenen waarom het net vandaag zo druk is, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
5: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
2: Eén dag voor de nationale feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen, en ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. En na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er volledig op. Spanje kroonde zich gisteravond voor de 2e keer tot wereldkampioen. En dat na het grootste WK ooit. Eentje waarin de FIFA toch soms wel wat kritiek kreeg. Bert Sterks, die blik terug.
0: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook, van naar verluid zowat 15 miljard dollar. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Case Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
2: Het is bewolkt met na de middag iets meer opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Woensdag opnieuw meer wolken, dan is er lokaal ook kans op wat lichte regen. In de namiddag wel meer zon bij zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met de prijs voor een vat ruwe Brentolie. Die stond vanmorgen opnieuw boven $90, het hoogste peil in een maand tijd. Dat komt door de aanhoudende aanvallen tussen de VS en Iran, ondanks de afgesproken gevechtspauze. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 1 Classics, live.

0: verbollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Classics. Radio 1.
3: U hoort nu een toespraak van Zijne Majesteit de Koning naar aanleiding van de Nationale Feestdag.

Dames en heren, ons land heeft in juni uitzonderlijk vroeg in het jaar een hittegolf meegemaakt van een ongekende hevigheid en duur. We hebben er allemaal onder geleden, maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld. De huidige klimatologische, geopolitieke, technologische en maatschappelijke omwentelingen zijn een voortdurende bedreiging voor onze samenhang. Maar juist door onze krachten te bundelen, kunnen we er sterker uitkomen. Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van de overheidsfinanciën. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen. Tijdens mijn recente bezoek samen met bedrijfsleiders in Vlaanderen en Wallonië heb ik ervaren hoe groot de wens is om elkaar beter te leren kennen. Die twee dagen hebben deuren geopend en nieuwe samenwerkingen gesmeed. Vertegenwoordigers van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling hebben het mij achteraf bevestigd tijdens een rondetafelgesprek op het paleis. Een nauwere samenwerking en een grotere mobiliteit van werknemers tussen de regio's kunnen bijdragen tot meer werkgelegenheid. In het behoud van de samenhang in de maatschappij speelt het onderwijs een vaak onderschatte rol. Maar vandaag staat de schoolgemeenschap onder enorme druk. Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen. We leven in een tijdperk waarin de zelfstandigheid van het individu en het presteren voorop staan. Maar de kracht van een gemeenschap wordt ook gemeten aan hoe zij zorg draagt voor haar meest kwetsbare leden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de mensen van wie de verstandelijke vaardigheden geleidelijk aan uitdoven. Ik bewonder ten zeerste de zorgverleners, de verenigingen, iedereen die deze patiënten opvangt en hun een veilige omgeving biedt met respect voor hun waardigheid. Zouden we daar geen voorbeeld aan nemen en meer menselijkheid en tederheid in onze samenleving brengen? Vanuit die gedachte hebben we ervoor gekozen om een van de tentoonstellingen in het Koninklijk Paleis deze zomer te wijden aan het communiceren met mensen die lijden aan dementie. In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Om ze op te lossen, dienen we ze als één front aan te gaan. Ervoor te zorgen dat gemeenschappelijke regels daadwerkelijk worden nageleefd en de instellingen te steunen die daarover waken. Ik zie geen andere keuze om het hoofd te bieden aan de gevaren die ons bedreigen. Dames en heren, van ons begrotingstekort
en de polarisatie in de samenleving tot de geopolitieke instabiliteit en de opwarming van de planeet. Al deze problemen hebben zeer verschillende oorzaken en gevolgen. Maar alle hebben ze dit gemeen. We zullen ze alleen de baas kunnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt. Als we onze verbondenheid blijven koesteren en de kunst levend houden om een echte gemeenschap te vormen. Ik wens u allen een mooie Nationale Feestdag.

0: Het is bijna 7:07. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Koning Filip roept in zijn 21 juli toespraak op om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. De Chinese webshop AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van meer dan €500 miljard. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Ons land kampt met heel wat uitdagingen, zei de koning, maar hij heeft er ook vertrouwen in dat we die de baas kunnen. Lonne van Erp vat de toespraak van de koning samen.
1: De koning begint zijn toespraak met een boodschap over de zware tol van de hittegolf van eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan.
1: Hij heeft ook een boodschap voor de regeringen in ons land. Onderneem actie om de begroting onder controle te krijgen.
2: Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen. In onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
1: Maar hij richt zijn blik ook op de internationale context.
2: In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht.
1: En dat mag ons niet afleiden van andere uitdagingen.
2: Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit.
1: Maar als we uitgaan van wat ons verenigt, kunnen we al die uitdagingen aan, besluit de koning.
2: Ik wens u allen een mooie Nationale Feestdag.
0: Op Brussels Airport is het vandaag de drukste dag van de zomervakantie, met zowat 92.000 passagiers die aankomen of vertrekken. Er zijn een aantal redenen voor die drukte, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
3: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we er meer dan 95.000.
0: In Gent is vanmorgen een jongeman van 19 gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van het station Dampoort. De aanleiding voor die steekpartij is niet duidelijk. De dader of daders zouden op de vlucht zijn. De omgeving is afgesloten. De Europese Commissie heeft een Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van €550 miljoen. Omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout, wat heeft AliExpress precies verkeerd gedaan?
4: Wel, volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen. En als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
0: Dankjewel, Steven. In het Verenigd Koninkrijk vindt vanmiddag een machtswissel plaats. Premier Keir Starmer biedt rond deze tijd op Buckingham Palace zijn ontslag aan bij koning Charles. Hij wordt vervangen door zijn partijgenoot Andy Burnham. Burnham is de voormalige burgemeester van Groot-Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour. Burnham wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is 1 dode gevallen. Dat slachtoffer viel bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen.
5: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de golfstaten Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
0: Dankjewel, Paulien. Na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er helemaal op. Spanje werd voor de tweede keer wereldkampioen na het grootste WK ooit, waarin de FIFA heel wat kritiek kreeg. Bert Sterks blikt terug.
6: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook, van naar verluid zowat 15 miljard dollar. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Case Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
0: Rond 2:30 landen de Spaanse wereldkampioenen in Madrid, waar ze eerst ontvangen worden door de Spaanse koning en later een rondrit maken door de stad. Er worden tienduizenden supporters verwacht. En Union kent zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt, die vorig seizoen...
7: Radio 1 Classics live.
0: Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: Tegels.
3: Natuursteen.
0: Parket.
3: Impermo.
0: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag roept koning Filip de regeringen van ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort onder controle te krijgen en de schuld terug te dringen.
2: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
1: In zijn toespraak stelt de koning ook vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbaren heeft getroffen. Hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met onder meer een grote staking aan Franstalige kant. De koning hoopt dat de rust snel zal terugkeren. Al die uitdagingen kunnen we pas overwinnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt, zegt de koning. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van 550 miljoen euro, omdat de webshop illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout.
3: Volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen en als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
1: In het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles Andy Burnham benoemd tot nieuwe premier. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer, die eerder vanmiddag zijn ontslag had ingediend bij de koning. Burnham is voormalig burgemeester van Groot Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour en wordt de 7e Britse premier in 10 jaar. Sport Union kent zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. In de Europa League speelt Anderlecht deze week al tegen Hammarby uit Zweden. Als Anderlecht een ronde verder geraakt, wordt het Griekse PAOK of Dynamo Kiev de volgende tegenstander. Het weer, geleidelijk meer opklaringen, soms nog veel wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst kans op wat lichte regen, in de loop van de dag weer bredere opklaringen en opnieuw 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK voetbal. Bert Sterks.
2: Is hij geniaal of heeft hij een konijnenpoot? Die vraag klonk meermaals tijdens het voorbije WK na de soms vreemde wissels van Rudy Garcia. Maar de doelstellingen werden behaald. Om te beginnen de kwalificatie voor het WK en dan de kwartfinales bereiken. Soms met een Houdini-act, zoals tegen Senegal. Soms overtuigend, zoals tegen USA. Maar zijn schijnbaar ouderwetse aanpak en nervositeit werden niet door iedereen evenveel geapprecieerd en zorgden voor een evaluatie die niet goed genoeg was om de samenwerking te verlengen. En zo hing het nieuws van zijn afscheid sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. Na 1,5 jaar Garcia moet de bond dus op zoek naar een opvolger. In september begint de nieuwe Nations League. Campagne.
1: In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag blikt koning Filip terug op een woelige periode in het onderwijs. Met onder meer een grote staking in het Franstalig onderwijs. De schoolgemeenschap staat vandaag onder enorme druk, zegt de koning.
3: Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen.
1: In dezelfde toespraak stelt de koning ook vast dat de zware hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen in ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort terug te dringen. In New Delhi, de hoofdstad van India, betogen duizenden mensen voor het ontslag van de minister van Onderwijs. Het protest wordt geleid door de zogeheten Kakkerlakkenpartij, een jongerenbeweging die de laatste weken sterk gegroeid is. Die beweging heet zo omdat een rechter naar jongeren zonder werk had verwezen als kakkerlakken. Jongeren in New Delhi komen in opstand tegen de regering van premier Modi omdat er zoveel werkloosheid is in India. Er is ook veel controverse over een geannuleerd ingangsexamen geneeskunde. Daarom eisen de manifestanten dat de minister van Onderwijs opstapt. Bij een grote politieoperatie tegen jeugdcriminaliteit in Italië zijn de voorbije weken 539 mensen opgepakt, van wie bijna 50 minderjarigen. De operatie gebeurde in 44 provincies tegelijk. Er werd meer dan 700 kilo drugs in beslag genomen, tientallen wapens en honderdduizenden euro's in cash. De raid was gericht op personen en criminele groepen die bekend waren bij de politie voor onder meer overvallen en diefstallen. Het weer, geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de zware hittegolf van eind juni vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen op om maatregelen te nemen om de begroting onder controle te krijgen. En hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs, met een grote staking aan Franstalige kant. Maar de koning benoemde ook de internationale uitdagingen.
2: In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.
1: In Thailand heeft de politie een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor poging tot moord. De politie verspreidde via Interpol een opsporingsbericht. De Thaise immigratiepolitie kon de man oppakken. Hij wordt in ons land verdacht van een moordpoging, van illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. 2 maanden geleden vluchtte hij naar Thailand om zijn vervolging hier te ontlopen. Nu wordt hij wellicht uitgeleverd aan ons land. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. De kersverse Labour-leider Andy Burnham is vanmiddag benoemd door koning Charles. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer. Burnham is de voormalige burgemeester van Manchester. Hij wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. In zijn eerste toespraak als premier beloofde hij de Britten meer koopkracht. Hij kondigt ook aan dat hij een 10-jarenplan gaat opstellen om Groot-Brittannië weer op de rails te krijgen. Zijn eerste buitenlandse contacten zullen met de Amerikaanse president Trump zijn en met de Oekraïnse president Zelensky. Onder Burnham blijft Groot-Brittannië voluit Oekraïne steunen. En een Spaanse nationale voetbalelftal is geland in Madrid na het behalen van de wereldtitel op het WK in de VS. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze in een parade door Madrid en is er een feestelijke ceremonie waar fans nu al voor samenstromen. Wetenschappers hebben ook aardschokken vastgesteld na de winnende goal van Spanje en het laatste fluitsignaal door de vele juichende Spaanse supporters. Het weer, geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen droog, tot 22 graden. Morgen krijgen we na de middag meer zon, tot 25 graden. Woensdag eerst wat lichte regen en in de loop van de dag weer bredere opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics. Radio 1.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
0: Richie.
3: Classics.
1: Radio 1.
4: Het is 5:00 en een goede middag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Madrid zijn honderdduizenden Spanjaarden bijeen om de wereldkampioenen voetbal toe te juichen. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden in Europa is het druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK. Bert Sterks blikt terug op anderhalf jaar Garcia.
5: We hadden nood aan iemand met leiderschap, met een winnaarsmentaliteit, een sterke motivator.
6: Dat waren de woorden van sportief directeur Vincent Manhart bij de aanstelling van Rudy Garcia. Na het WK bleken enkele andere punten, nervositeit, ouderwetse aanpak, doorslaggevend. En ook al wou Garcia er vlak na de uitschakeling tegen Spanje niet op ingaan,
7: c'est pas le moment de parler de ça.
6: Toch rijpte toen al het idee om niet met hem door te gaan, met de wissel van de al dan niet geblesseerde Thibaut Courtois nog vers in het geheugen. De doelstelling, de kwartfinale halen, werd nogthans bereikt, soms met al dan niet geniale wissels en gediend door het geluk, zoals tegen Senegal, soms met klasse, zoals tegen de USA. Zo'n goede cijfers volstonden dus niet om Garcia aan boord te houden. Tegen de nieuwe Nations League-campagne in september moet er een opvolger zijn.
4: En het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag geland in Madrid. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze door de straten van Madrid. Sven Tuijtens staat daar al klaar.
8: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
4: Na de winnende goal van Spanje gisteravond in de WK-finale en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een 100-tal kilometer van Madrid, in de provincie Guadalajara, heeft een bosbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit. De laatste uren verspreidt het vuur zich nog dubbel zo snel. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. En door de vele bosbranden in Zuid-Europa is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Linde Koeman ging er kijken.
9: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
10: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
11: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
12: Yes, Michael, good as you're speaking.
10: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
13: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
10: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
4: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een 19-jarige jongeman raakte zwaar gewond daarbij in de buurt van het station Dampoort. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
14: We hebben onder andere een wetsarts aangesteld. Het labo is ook ter plaatse geweest om de nuttige vaststellingen te doen. En er was ook een duikteam ter plaatse. Intussen is de locatie opnieuw vrijgegeven, ook voor doorgaand verkeer.
4: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven en Veerle de Vos in Londen. Wat heeft hij gezegd?
15: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
0: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
15: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduurte te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
4: Dankjewel, Veerle. In Belgorod, een Russische provincie die grenst aan het oosten van Oekraïne, zijn zeker 5 doden gevallen bij een aanval op een bus. De gouverneur van Belgorod beschuldigt Oekraïne van een doelgerichte droneaanval op burgers. Bij de doden is ook een kind. Oekraïne valt geregeld doelwitten aan in Belgorod, maar zegt dat het nooit burgerdoelwitten viseert. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de voormalige topaanvaller 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij in 78 en 79 2 maal werd uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or, de prijs voor beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond en meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon en wordt het iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Rudy Garcia wordt niet verlengd. Hij behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden is het druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar er waren tijdens dat WK alsmaar meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
2: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
1: Het is nog niet duidelijk wie Garcia gaat opvolgen. Het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag in Madrid geland. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. En straks trekken ze door de straten van Madrid. En Sven Tuiten staat daar al klaar.
3: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
1: Na de winnende goal van Spanje gisteravond en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje ook aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een 100-tal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft de natuurbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit en de laatste uren verspreidt het vuur zich nog sneller. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. In Frankrijk is voorlopig in totaal al meer dan 40.000 hectare natuur verwoest dit jaar. Dat is meer dan in heel vorig jaar. En het risico op natuurbranden in Frankrijk blijft groot. En ook bij ons in Viroinval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui bestrijden het vuur nog altijd. Door de vele bosbranden in Europa is het deze zomer extra druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum ligt in Brussel en coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Lien de Koeman ging hier kijken.
4: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
5: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
6: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
5: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
7: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
5: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
1: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen in de buurt van het station Dampoort. Een 19-jarige raakte daarbij zwaar gewond. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
8: We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
1: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven. Veerle de Vos in Londen, wat heeft Burnham gezegd?
9: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
10: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
9: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduur te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
1: Dankjewel, Veerle. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de topaanvaller in de jaren 70 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij 2 maal werd uitgeroepen tot beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt dan ook iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Garcia wordt niet verlengd. Garcia behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Radio 1 Classics live.

Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld. Classics.

0: Classics.
1: Radio 1. 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Virouainval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou wel in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En door de vele bosbranden in Europa is het extra druk deze zomer in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Getroffen landen kunnen elk ogenblik om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadja Labib.
2: Het activeert de snelle inzet van Europese steun en draagt bij aan de financiering ervan. Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
1: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Elk jaar wordt die inzet groter. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens een arrestatie door de politie. Dat gebeurde in de stad Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwden agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beelden is te zien dat de agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet meer of niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar tijdens dat WK waren er steeds meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
3: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
1: Wie de opvolger wordt van Garcia is nog niet duidelijk. Een Franse rechter heeft afgelopen weekend toestemming gegeven voor de nachtelijke dopingcontroles bij de wielrenners Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard tijdens de ronde van Frankrijk. Dat schrijft de Franse krant L'Équipe. In de nacht van zaterdag op zondag werden gele trui Pogacar en de toenmalige nummer 2 in de stand Vingegaard 's nachts uit hun bed gehaald voor onaangekondigde dopingcontroles. Volgens de Franse sportwetgeving kunnen zulke controles, als er ernstige en consistente vermoedens zijn van het schenden van antidopingregels. Volgens L'Équipe heeft een rechter dus geoordeeld dat die vermoedens er zijn. Een resultaat van de controles is er nog niet. Vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be. Classics.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Classics.
2: Radio 1.
3: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Virouinval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand onder controle. Die brand was in de namiddag ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Het vuur verspreidde zich over een steile helling en is ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is daar in de as gelegd. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig maar beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat toch in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil de Commissie dat?
4: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
3: En dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Dat heeft ze vanavond laten weten op haar sociale media. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Ja, Stefan Bos in Budapest, waarom weigert Polgár die functie?
5: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
3: Dank je, Stefan. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens zijn arrestatie door de politie. Dat gebeurde in Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwde agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beeld is te zien dat agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt nu een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Het weer nog, vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Ook morgen wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Het vuurwerk in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag mag plaatsvinden, dat meldt een brandweer van Brussel. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's, vooral omdat er een groot verschil is met het vuurwerk eerder deze maand voor het 250-jarig bestaan van de VS. Dat zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Dat was een vuurwerk op lage hoogte en met minder lawaai. En het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: In Madrid zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn ze geland in Madrid en nu rijden ze in een open bus door de straten van Madrid. Sven Tuitens, jij bent daar. Wat zie je?
3: Wel, ik sta nu aan Conde Duque op een plaats heel centraal op het parcours naar Cibeles toe, waar eigenlijk het grote feest gaat plaatsvinden. Een half uur geleden is dus de karavaan vertrokken. En op het moment dat we nu spreken, rijdt die bus voorbij, voorafgegaan door verschillende politiepatrouilles die de weg proberen vrij te maken. Zoveel mensen zijn er. Mensen komen van alle straten toegelopen. Het is hier heel warm. Dus een groot deel van die spelers hebben zelf hun t-shirts uitgetrokken. Ze staan te zwaaien naar het publiek. En je voelt echt, na een namiddag van ceremonies, heerst bij de koning langsgegaan, daarna bij de eerste premier langsgegaan, is het nu het moment dat ze tussen de Spanjaarden zitten.
1: De beker heb je nog niet gezien, Sven.
3: Wel, de beker heb ik wel gezien, want die staat nu vooraan op de bus. Staat die centraal, dus de mensen kunnen die zien, vastgemaakt op de bus, dat die er niet afvalt. Zie je die gouden beker voor de speler staan.
1: Dank je, Sven. Het weer vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Morgen ook wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Er zal morgenavond vuurwerk zijn in Brussel tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: En uitgerekend op de Nationale Feestdag staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil ze dat?
2: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
0: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is president Szolyuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Waarom Polgár weigert, vertelt Stefan Bos in Budapest.
3: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
0: En in Madrid zijn zowat 1 miljoen mensen op de been om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn de spelers en staf geland in Madrid. Na een bezoek aan de koning en de premier zijn ze in een open bus door de straten van Madrid gereden, richting Cibeles, het bekende plein waar zometeen het eindfeest is. Het weer nog vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al anderhalf jaar vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidsmedewerkers zonder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. Willekeurig en zonder rechtvaardiging. Stilzwijgen is medeplichtigheid, klinkt het. Er zal vuurwerk zijn in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouwgas zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: Uitgerekend op de Nationale Feestdag morgen staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na de WK-finale van gisteravond tussen Spanje en Argentinië. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen gele of rode kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag onderzoekt. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Woensdag meer wolken met hier en daar wat regen en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Een Brusselse arbeidsauditoraat heeft vanavond de verzegeling opgeheven van de werf van het Oxygebouw. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De werken kunnen niet hervat worden, want de arbeidsinspectie heeft meteen een sluiting van de werf bevolen. De aannemers zullen nu eerst een aantal veiligheidsgebreken moeten verhelpen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat verder. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar lang vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidswerkers onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. De NGO spreekt van marteling en willekeur. Wereldleiders moeten opstaan, klinkt het. Stilzwijgen is medeplichtigheid. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Maar de partijloze Judit Polgár zegt nu dat ze zich niet sterk genoeg voelt om de verdeelde natie te verenigen. En er is ook wat heisa over geld dat ze heeft gekregen van de regering Orbán, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije. Zij zou via haar bedrijf en ook via een stichting onder andere zo'n 1,9 miljoen euro hebben gekregen om de schaaksport verder uit te breiden in Hongarije. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want de nieuwe premier Peter Magyar heeft juist gezegd dat hij onderzoek wil doen naar de wijze waarop gelden werden verstrekt onder de voormalige premier. En dan komt dit natuurlijk niet goed uit.
1: In Madrid hebben ruim 1 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. De spelers zijn na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid gereden. En daarna was er een grote inhuldiging op de Plaza de Cibeles. De spelers en staf zijn 1 voor 1 op een podium geroepen en mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor aanvoerder Rodri met de wereldbeker in de hand. En dat ging zo.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
3: Campeones del mundo.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na die WK-finale van gisteravond. Net na afluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu toch nog schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag gaat onderzoeken. Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum. 20 graden aan zee. Zo, maandag 20 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
1: Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseisd. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. In Chili, ook in Zuid-Amerika, zijn dan weer 5 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. 4 mensen zijn nog altijd vermist. 17 anderen raakten gewond. Door het noodweer zijn ook duizenden huizen beschadigd. Bijna 100.000 mensen zijn door overstromingen van de buitenwereld afgesloten. In de zwaarst getroffen gebieden is de noodtoestand afgekondigd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd. Een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003, ook om het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
4: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
5: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
6: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
7: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee, dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
1: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100 anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om het leven bij overstromingen. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseist. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist.